0: op een passie chauffeur.
1: I was leaning on the moon.
0: You wanna tweet me ever?
1: Yeah.
0: You wanna tweet me ever?
1: Nothing broke, the other reason that I'm saving in the throat.
2: You wanna tweet me ever?